0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten.
3: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben René. Ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: De nacht verloopt overwegend droog met in het noorden kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Het waait bijna niet, maar vlak aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in het noordoosten soms een bui en de meeste zon in het zuiden. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er af en toe een bui in het noorden en oosten. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in Groningen tot 22 in Zeeland en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het overal droog, zijn er opklaringen en waait het bijna niet. Namorgen houden we droog weer met zonnige perioden en stijgende temperaturen. Vanaf woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 23 augustus. Op 23 augustus 1939 sluiten Nazi Duitsland en de Sovjet-Unie onverwacht een niet-aanvalsverdrag. In een geheim protocol verdelen beide landen Oost-Europa in invloedssferen. Slechts een week later valt Duitsland Polen binnen, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Het pact behoort tot de meest ingrijpende diplomatieke afspraken van de 20e eeuw. Op 23 augustus 1942 bereiken Duitse troepen de Sovjetstad Stalingrad en begint een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis. De stad wordt grotendeels verwoest door zware bombardementen. Uiteindelijk weet het Rode Leger de Duitse opmars te stoppen en om te keren. De slag geldt als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 23 augustus 1989 vormen ongeveer 2 miljoen inwoners van Estland, Letland en Litouwen een menselijke ketting van ruim 600 kilometer. Met deze vreedzame actie vragen zij aandacht voor hun wens om onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie. De indrukwekkende demonstratie gaat de geschiedenis in als de Baltische Weg. 2 jaar later zijn de 3 landen weer onafhankelijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Vicky Leandros, zanger Edwin Collins, vocalist Sean Ryder en zanger Richard Neville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: De landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieu en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 23 augustus. Op 23 augustus 1939 sluit de natie Duitsland en de Sovjet-Unie onverwacht een niet-aanvalsverdrag. In een geheim protocol verdelen beide landen Oost-Europa in invloedssferen. Slechts een week later valt Duitsland Polen binnen, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Het pact behoort tot de meest ingrijpende diplomatie.

2 miljoen inwoners van Estland, Letland en Litouwen, een menselijke ketting van ruim 600 kilometer. Met deze vreedzame actie vragen zij aandacht voor hun wens om onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie. De indrukwekkende demonstratie gaat de geschiedenis in als de Baltische Weg. 2 jaar later zijn de 3 landen weer onafhankelijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Vicky Leandros, zanger Edwin Collins, vocalist Sean Ryder en zanger Richard Neville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Het weer: in het noordoosten nog een bui, in het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon, in het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oosten journalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten.
3: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 23 augustus. Op 23 augustus 1939 sluit de natie Duitsland en de Sovjet-Unie onverwacht een niet-aanvalsverdrag. In een geheim protocol verdelen beide landen Oost-Europa in invloedssferen. Slechts een week later valt Duitsland Polen binnen, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Het pact behoort tot de meest ingrijpende diplomatieke afspraken van de 20e eeuw. Op 23 augustus 1942 bereiken Duitse troepen de Sovjetstad Stalingrad en begint een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis. De stad wordt grotendeels verwoest door zware bombardementen. Uiteindelijk weet het Rode Leger de Duitse opmars te stoppen en om te keren. De slag geldt als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 23 augustus 1989 vormen ongeveer 2 miljoen inwoners van Estland, Letland en Litouwen een menselijke ketting van ruim 600 kilometer. Met deze vreedzame actie vragen zij aandacht voor hun wens om onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie. De indrukwekkende demonstratie gaat de geschiedenis in als de Baltische Weg. 2 jaar later zijn de 3 landen weer onafhankelijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Vicky Leandros, zanger Edwin Collins, vocalist Sean Ryder en zanger Richard Neville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Allee.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop in Google naar Rivierenland Radio.

Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Toen vandaag op 23 augustus. Op 23 augustus 1939 sluit de natie Duitsland en de Sovjet-Unie onverwacht een niet-aanvalsverdrag. In een geheim protocol verdelen beide landen Oost-Europa in invloedssferen. Slechts een week later valt Duitsland Polen binnen, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Het pact behoort tot de meest ingrijpende diplomatieke afspraken van de 20e eeuw. Op 23 augustus 1942 bereiken Duitse troepen de Sovjetstad Stalingrad en begint een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis. De stad wordt grotendeels verwoest door zware bombardementen. Uiteindelijk weet het Rode Leger de Duitse opmars te stoppen en om te keren. De slag geldt als een belangrijk keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Op 23 augustus 1989 vormen ongeveer 2 miljoen inwoners van Estland, Letland en Litouwen een menselijke ketting van ruim 600 kilometer. Met deze vreedzame actie vragen zij aandacht voor hun wens om onafhankelijk te worden van de Sovjet-Unie. De indrukwekkende demonstratie gaat de geschiedenis in als de Baltische Weg. 2 jaar later zijn de 3 landen weer onafhankelijk. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Vicky Leandros, zanger Edwin Collins, vocalist Sean Ryder en zanger Richard Neville. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. Het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Nederlands Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Do You Think I'm Sexy? Van heel lang geleden, ja. Toen hij nog jong was. Hij is inmiddels 81 jaar. Ik heb het over Rod Stewart, geboren op 10 januari 1945 in Londen. Driemaal getrouwd geweest. Had verschillende relaties. Hield hij erop na ook. En zo. 5 vrouwen hebben kinderen van Rod Stewart. In totaal heeft hij er 8 gemaakt. Dus dan weet je dat, ja. Buiten muziek maken had hij ook een andere hobby dus. Nou goed, Do You Think I'm Sexy? Nou, de vrouwen vonden toen de tijd wel, ja. Goedemorgen zondagochtend, dit is René de Morgen op Rivierenland Radio tot 12:00 met misschien straks wel jouw favoriete plaat. Ga je zo meteen even het WhatsApp-nummer geven. De Braxtons, die komen er nu aan, de Boss.
1: Tot 12:00 is dit René in de Morgen.

0: Braxton's waren dit in de show.
1: Ja.
0: De Bas. Goedemorgen, dit is René in de Morgen op Rivierenland Radio. Je mag ons even een appje sturen als je een leuk liedje wilt horen. Laat het weten op 0644 43 77 99. Wat kan ik voor je draaien zometeen? Dit is muziek van Master KG.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Temperatuur minimaal 11 graden, 21 graden maximaal. En morgen is het ook droog. Dan hebben we zonneschijn, geen bewolking, 22 graden. Zo staat het hier nu.
1: Ja.
0: Je weet het nooit, het kan maar zo veranderen natuurlijk. En de boeren die zijn blij, want de afgelopen week hebben we wel een bak regen gehad. Hè?
1: Ja.
0: Dat was nodig ook. Nou, komende week, dinsdag, hebben we weer kans op buien. Tot en met zondag gestaan, dan zie ik het hier staan. Temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Dus is goed voor de natuur, zeg ik. Goedemorgen, dit is René in de morgen met muziek van Sade. Hadden aardig wat hits in de jaren 80. Love is stronger than pride. Die hoor je nu.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.

100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Sam Knight was hit van Fun op Rivierenland Radio. Ook nog muziek van Sade. Love is stronger than pride. Zeg, afgelopen donderdag waren we in Zaltbommel aanwezig. Tijdens de jaarlijkse braderie daar. We hadden daar een stand en mobiele studio. Er zijn wat foto's gemaakt. En die foto's die kun je bekijken op rivierenlandradio.nl of via onze Facebookpagina. René in de
1: morgen. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

waren echt mateloos populair destijds. De Village People hoorde je. We kennen ze meteen de Navy. Die het was de populairste. Ofwel YMCA. Grootste hit die ze gehad hebben. Goedemorgen. Zometeen een liedje wat gaat over wind. Niet zomaar wind. Windkracht 11. Wind Force 11 hoor je zometeen van Nadie. Dit is Rhythm is a Dancer. 1992. Muziek van Snap.

Wind Force 11 was dit van Nadie op Rivierenland Radio. En Snap hadden we nog, Rhythm is a Dancer, 1992. En deze is voor Yolanda, muziek van Spark.

0: Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

kan zijn geluk niet op, hè. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Vanaf kleins af aan is hij al bezig met het maken van muziek. En plots is daar die hit die je wilt hebben als artiest. En dat is hem helemaal gelukt. Nou, Rutger is lekker bezig. Je hoorde ook nog Spargo, Head Up To The Sky op Rivierenland Radio. Ellert Driessen met Lillian Day Jackson, de laatstgenoemde, overleed in 2023. En Ellert Driessen die vierde afgelopen week nog zijn verjaardag. Hij produceerde onder andere het nummer van Rob de Nijssen, Banger Hart. Het is maar even dat je het gewoon weet, wat informatie gewoon. Zometeen zijn we terug met deel 2 van René in de Morgen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio. In Alphen aan kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: De man met de gouden strot. Ja, Barry White, zij is niet meer. Zijn muziek leeft voort. Want wat heeft hij toch goede muziek gemaakt? You're the first and last my everything. Dit is Rivierenland Radio, René de Morgen. Het is zondag de 23e van de maand augustus. Rina die heeft ons laten weten via de app dat ze fan is van Marco Borsato. En die wil graag het nummer Wereld zonder jou horen. Wat hij samen met Treintje Oosterhuis maakte. En ik ben zo blij dat hij is vrijgesproken. Ik ben groot fan. Ik kan niet wachten. Zo schreef ze dat hij weer gaat optreden. Nou, wij ook niet. Marco Borsato die komt eraan voor je.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

Treintje Oosterhuis met Marco Borsato. Wereld zonder jou, speciaal op verzoek gedraaid. Als je ook een leuk liedje wilt horen, app ons gewoon even. Dat kan altijd op 0644 43 77 99. Want nu een zangeres die in de hitlijsten van dit moment staat. Ella Langley is dit. Just when

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Romeo was dit.
1: Ja.
0: In de jaren 90 was hij regelmatig in de hitlijst te vinden. Dit was Coming Home. Ook nog Ella Langley in Choosing Texas. Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio. De celebrities die geboren zijn op de datum van vandaag. Brace, Nederlands zanger, die is jarig vandaag, 1986 geboren. Ook de verjaardag van Kim Veenstra, Nederlands fotomodel, 1985 geboren. Geboortedag vandaag van Britzanger Edwin Collins. A Girl Like You maakte die. Geboren 1959. En Vicky Leandros, geboren 1952. Grieks-Duits zangeres die veel leuke hits maakte. Goedemorgen, dit is muziek van Boney M. op zondagochtend.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Misschien liep hij al wel met de gedachte toen hij dit liedje maakte. Ik ga ooit concerten organiseren met meerdere artiesten. En dan gaan we er een heel groot feest van maken. René Vroeger, de bedenker van de toppers, Nobody Else. En Boney M, die eind jaren 70, begin jaren 80 hit na hit na hit scoorde. En nog steeds populair zijn, met name in Duitsland. En Lute hoorde je.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

Alex Warren was dit, Fever Dream. René in de morgen op zondagochtend. Zometeen Kylie Minogue in Your Eyes van een tijdje geleden. En Kylie Minogue die heeft nieuwe muziek gemaakt met niemand minder dan Madonna. En dit is muziek van Frank Boeien, 1 miljoen sterren.

In Your Eyes was dit Kylie Minogue. En ik zei het al, met Madonna heeft ze muziek gemaakt. Ja, nieuwe muziek opgenomen, twee oudjes de studio ingezet. Ja, toch wel op leeftijd eigenlijk. Zeg, Van Boeien hoorde je ook nog 1 miljoen sterren. Toch wel een gedenkwaardige dag vandaag, want het is 16 jaar geleden dat de Anne Frank boom achter het Anne Frank huis omwaaide. Omdat hij niet tegen het huis aanviel, richtte de val geen schade aan. 16 jaar geleden dus de boom van Anne Frank tegen de vlakte. Muziek van EWF heb ik nu voor je. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: Nederland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Snollebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Snollebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven-West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: High Time He Went van René met dubbel E. En ook nog Earth, Wind & Fire en Love Goes On. Zeg, afgelopen donderdag waren we te gast in Zaltbommel tijdens de jaarlijkse braderie. We waren daar met de stand en de mobiele studio. Er zijn wat foto's gemaakt door de Rivierenland Radio Fotograaf. Want ook die hebben wij.
1: Ja.
0: Die zet alles op de gevoelige plaat. Nou, wil je die plaatjes, die foto's rustig nakijken? Dat kan via rivierenlandradio.nl. Of kijk even op Facebook, facebook.com/rivierenlandradio. Dan komt dat best wel goed. Dit was hier in één morgen voor vandaag. Zaterdag staande ben ik er weer. Even aan 10 uur in de ochtend. Heb je ons wat te melden? Laat het weten via de app 06-44-43-77-99. Ik wens je nog een mooie zondag. Tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloeme noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloeme zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: 4 nog één keer met mij de zomer.
4: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september.
5: WC Experience, Outsiders, Pademoesgroen, Hillybilly Moonshiners.
4: Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Don in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Het meest bekend is hij natuurlijk als lid van de begeleidingsband, de E Street Band van Bruce Springsteen, maar ook solo heel succesvol. Little Steven, oftewel Steven Van Zandt en Bitterfruit. Wat een heerlijk liedje om weer twee uurtjes lunchroom mee te beginnen. Nou, laten we deze mood vasthouden. Dat gaat lukken met Bauza Magnetic.
1: Tot twee uur is dit lunchroom.

De kans is natuurlijk groot dat dit soort van jouw laatste vakantiedag is. Het is natuurlijk wel zondag, maar misschien moet je morgenochtend weer gewoon vroeg uit de veren. Of naar school of naar je werk, whatever. Nou, geniet nog even lekker dan van je laatste vrije dagje. Dat gaat met Rivierenland Radio op de achtergrond. Zekerlijke Pepsi en Shirley, die hoor je zo na Sly Fox. Hier is Let's Go All The Way.

Half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En zometeen tussen 12:30 en 13:00 hoor je natuurlijk ook weer een prachtig pareltje uit de nederpopgeschiedenis, wat niet al te vaak meer te horen is op de radio. En nog veel meer leuke liedjes. We maken even plek zo voor wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En dan ben ik bij je terug met Shakira. Voor nu eerst nog even Softcell. Hier is Torch.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
2: Online en

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ja, en ik ga nu een band voor je draaien. Ik moet even een blundertje van mezelf opbiechten. Mijn vakantie, een paar weken geleden, vertrokken wij richting Wales met vrienden. En we staan in Calais in Frankrijk te wachten op de boot. En ik zie daar een grote bus staan met The Jacksons erop. Ik denk, dat is de tourbus van The Jacksons. Ik wist dat die broertjes van Michael aan het toeren waren. Ik dat snel gegoogeld. En ze waren inderdaad onderweg naar de UK om daar een aantal optredens te gaan doen. Dus ik had samen met mijn vriendin die mee was op vakantie besloten dat wij op de boot gingen zoeken naar de leden van The Jacksons family. Oké, toen gingen we heel stiekem wat dichter bij die bus kijken. Bleek gewoon het een vervoersmaatschappij te zijn. Die heette The Jacksons Company. Nou, dat was ik dacht, nou heb ik het toch echt gevonden, maar het was absoluut niet waar. Gelukkig kwamen we er op tijd achter. Dat scheelde een hoop speurwerk op de boot. Laten we ze dan maar gewoon gaan draaien. Hier is Can You Feel It? Can you feel it?

0: Dierenland Radio, info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu weer tijd voor een pareltje uit de nederpopgeschiedenis. Ik heb het over de band Diesel. Het komt uit 1980 en het kwam in Nederland helaas niet verder dan nummer 35 in de Nederlandse top 40. Ze hebben wel een nummer 1 hit gehad hiermee in Canada. Hier is Sausalito Summer Nights.

Het gaat richting de klok van 1, maar niet getreurd. Zometeen gewoon het tweede uur lunchroom hier op Rivierenland Radio. En het eerste liedje na het nieuws zal zijn van Rupert Holmes.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Langs de Linge naar Rivierenland Radio.

0: Rupert Holmes, officieel heet het Escape, maar je kent het natuurlijk beter als de Pina Colada Song. Ja, leuk dat je nog luistert. Dit is Lunchroom met Francis Dix. Tot 2 uur vanmiddag hier op Rivierenland Radio. En nu Taylor Dane en de lange versie van Tell It To My Heart.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Ja, en deze dame treedt nog steeds op, vooral in en rond casino's in Amerika. En dat is natuurlijk letterlijk en figuurlijk flink cashen. Taylor Dane was dat en Tell It To My Heart. Dasha, die ga ik zo voor je draaien. Nou, One Republic, hier is Run.

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van zondag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

make me. Forever Young, daar werd je natuurlijk en word je nog steeds mee doodgegooid. Maar ik ga eventjes de andere grote hit draaien nu voor je. Bij Lunchroom hier op Rivierenland Radio van Alphaville. Hier is Big in Japan.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Het gaat richting de klok van 1:30. En dat betekent even tijd voor wat berichtjes en de hoofdpunten van het radionieuws. En daarna ben ik bij je terug met de flitsschijf. En voordat we gaan beginnen met die berichtjes, nog eventjes een prachtig liedje van Coldplay. Hier is Viva La Vida.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A76 veroorzaken wat vertraging vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
10: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

De flitschijf van Son Milieu Feels Part 2. En Maud Akkermans, de multi-instrumentalist en zangeres van Son Milieu, die is zwanger. Ze gaat ook niet mee op de komende Europese tournee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gat gaan vullen. Als ze het al gaan vullen, want misschien doen ze het gewoon met het clubje, wat allemaal bij elkaar blijft. Maar daarna komt ze zeker weer terug bij Son Milieu. Gelukkig maar, want ze is een onmiskenbare schakel in deze fantastische band. Guus Meeuwis, die komt er zo voor je aan. Na Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En dan is het nu weer tijd voor een prachtig liedje uit de jaren 80, wat niet zo vaak meer gedraaid wordt op de radio. We gaan terug naar 1986. Ik heb het over de Engelse singer-songwriter Julian Cope. Dit was eigenlijk een soort van klein hitje, maar ook meteen zijn grootste hit. Maar wat een prachtig liedje. Hier is World Shut Your Mouth.

En dat was hier weer deze lunchroom voor de zondagmiddag op Rivierenland Radio. Ik wens je nog een hele fijne rest van jouw zondag. Ik hoop dat je een geweldige week voor de boeg hebt. En wat mij betreft, tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en een kwartier oponthoud.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Muziekmasters van deze zondagmiddag 23 augustus begonnen we met de man die samen met Andrew Ridgeley de formatie Wham maakte. Ik heb het natuurlijk over George Michael en ik zat eens te kijken naar zijn overlijdensjaartal. Dat was 2016, dus het is alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. George Michael met A Fast Love aan het begin van Muziekmasters, een goede middag. Zometeen 3 zusjes en ze waren allemaal een dochter van een dominee. Ik heb het inderdaad over de Pointer Sisters.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

Uit 1978, ze haalden de nummer 1 positie van de Nederlandse hitparade. Dan hebben we het over de Pointer Sisters en Fire. Zullen we eens een kijkje gaan nemen in onze eigen flitsende 50 die je gistermiddag weer hebt kunnen horen tussen 4 en 7. Een van de vele platen die erin heeft staan. Bruno Mars, hier is On My Soul.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Kressep, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zusjes Kleeman, oftewel Monique en Suzanne, oftewel Lois Lane. Want onder die noemer traden ze natuurlijk op en maakten ze singles. Zoals deze Fortune Fairy Tales die we net hebben gedraaid. En daarvoor hadden we nog de actuele plaat van Bruno Mars en On My Soul. De man komt uit Den Haag. Hij heeft geen plekje vrij meer op zijn lichaam waar hij nog eventueel een nieuwe tattoo zou kunnen zetten. Maar hij is wel succesvol. Toen de tijd met deze plaat, Ik Ga Zwemmen. Hier is Mart Hoogkamer. In de

0: laatste die was van mij, hè.
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100, vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen op Rivierenland Radio.

Het was niet de grootste hit van Fleetwood Mac, want ze kwamen niet verder dan nummer 27 in de Nederlandse hitparade. Fleetwood Mac was dat met Seven Wonders en de vorige Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. Zometeen de headlines, daarna weer

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de Duitse grens over 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

Directly from the United States of America, Dee Barks and the Rhythm of the Night, 1985, reikt in de Nederlandse hitparade tot nummer 4. In de Billboard Hot 100 kwam hij tot nummer 3. Onderweg is voor jou een Spaanse Casanova, maar eerst deze van Boyzone en The Picture of You.

0: Vierenland Radio Info.
1: Parel van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hop festivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Lil Kleine, Broeder Liefde, Jonna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Ailee en Pook. Dat zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De Casanova uit Spanje, Enrique Iglesias en Duelle El Corazon. En daarvoor hadden we nog Boyzone en Picture of You. Het is een oude flitsschijf van Rivierenland Radio. En ze trad op bij ons op het terras van het koffiehuis in Aredonk. Op een zondagmiddag toen het nog zonovergoten was. Ik heb het over Dolce Beringer. Hier is Break Your Heart.

1987 is het hitjaar voor deze plaat van Johnny Hates Jazz en Turn Back the Clock. Wat een prachtige naam voor een band. En op een gegeven moment waren ze aan het zoeken naar een leuke naam voor de band. En toen zagen ze een poster hangen, Johnny Hates Jazz. Toen zeiden ze tegen elkaar, hey, dat wordt de naam van onze band, Johnny Hates Jazz. Fantastisch gevonden natuurlijk. En voor de dame die live optrad tijdens onze live-uitzending vanuit Aredonk in België. En dat was dan bij het terras van het koffiehuis Dolce Beringer en Break Your Heart. Ook een oude flitschrijver ze trouwens hier bij Rivierenland Radio. We gaan eventjes pauzeren, zometeen het nieuws. En daarna zijn we snel weer bij terug met meer muziek en muziekmasters op deze zondagmiddag. Tot besluit, Jaap Reesema. Nu wij niet meer praten. Tot zometeen na het nieuws.

is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World uit 1985. En het reikte tot nummer 2 positie in de Nederlandse hitparade. Voor jou is in ieder geval onderweg Gloria Estefan en Rhythm is Gonna Get You. En ik heet je wederom van harte welkom bij Muziek Masters uur 2 op deze zondagmiddag 23 augustus van het jaar 2026.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

De dame die sneller zingt dan dat ze praat. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En The Rhythm Is Gonna Get You. En elke keer als ik de volgende plaat ga draaien, dan lijkt het net alsof je last krijgt van kiespijn. Zou het komen omdat hij afgestudeerd is in Zweden als tandtechnicus, standaard, zo mag je het ook wel omschrijven natuurlijk. Ja, hij heeft in ieder geval zijn papieren daarvoor gehaald. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Dr. Alban met It's My Life. En deze plaat die stond in 1992 7 weken lang op nummer 1. Hier is die, Dr. Alban, and It's My Life.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Cat's Eye, an Animal. En daarvoor is mijn kiesbein spontaan verdwenen. Met dank aan Dr. Alban en It's My Life. And You Are My Favorite Waste of Time. En dan zul je zeggen, over wie hebben we het? Nou, we hebben het over deze man. Luisterend naar de naam

Whitney Houston, Love Will Save the Day uit 1988. En ze reikte destijds tot nummer 6 als hoogste notering in de Nederlandse hitparade. En daarvoor hadden we nog Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Zometeen de headlines en daarna weer snel terug met de muziek. En dat doen we dan met de flitsschijf voor deze week. Son Mieux en Feels Part 2. Maar eerst nog even deze hele mooie draaien van Seal en The Future Love Paradise.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Nog tot aan de klok van 4 uur, oftewel tot het einde van deze uitzending van Muziek Masters, is het nog onze flitsschijf. En de nieuwe flitsschijf die hoor je zo meteen tussen 4 en 7, die wij de hele komende week weer gaan draaien. Dus straks de nieuwe flitsschijf. En we hebben nu dus officieel eigenlijk een beetje afscheid genomen van de flitsschijf van afgelopen week. Son Milieu was dat en Feels Part 2. En dit is Alphabeat en Fascination.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solex dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een drukbezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, PC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot en met 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

The Babies uit 1978 met Every Time I Think of You. Toen de tijd nog met de zanger John Wade. En daarvoor hadden we nog Alphabeat en Fascination. En we gaan weer naar Italië toe met Zucchero en Senza Una

de actuele flitsende 50, Sienna Spiro en The Great Expectation. En daarvoor hadden we nog Zucchero en Senza Una Donna. Dit was hem, Muziekmasters voor deze zondagmiddag. Aanstaande zaterdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering tussen 2 en 4 van dit programma Muziekmasters. Tot besluit, The Counting Crows en Holiday in Spain. Een hele fijne zondag verder en graag tot

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. 1 van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

Black Eye Boy, en dat is dan de single van Texas C. Wees welkom, dit is het programma Spitslicht. Even zwaaien nog naar Jacco Hargoort, want die heeft hier het afgelopen 2 uur gezeten met de Music Masters. Wij gaan dadelijk nog eventjes met de buurtbus mee. Michael en Jacqueline van de buurtbus zitten hier zo. En we gaan ook bellen met Frits. Maar de volgende plaatsen die gaan we eerst even draaien voordat we Frits aan de telefoon gaan krijgen. Taylor Swift.

0: Taylor Swift met I Knew You, I Knew It. Even kijken, ik hoor allemaal wat gekke dingen op mijn hoofdtelefoon. Oh, wacht even, als ik de knopje wat harder zet, dan moet het gaan lukken. Wat we ook gaan kijken of we Frits aan de telefoon kunnen krijgen, want het is weer tijd voor Maasdrielse Zaken. Goedemiddag, Frits.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Ja, en Maasdrielse Zaken. Waar heeft Maasdriel zich deze week druk over gemaakt?
1: Nou, eerst waren we onwaarschijnlijk blij dat het niveau van de rivieren wat omhoog ging en de pontjes weer gingen varen. Zo kwam er een bericht dat het pontje Heerewaarde naar Varik, dat die weer zou gaan varen. Zag vandaag tot mijn teleurstelling dat het toch niet gelukt was om de vaart weer te hervatten. Dus mensen die op de een of andere manier afhankelijk zijn van pontjes, blijven even goed in de gaten houden of ze alweer varen. Niveau van de rivieren stijgt wel, maar blijkbaar nog niet goed genoeg om de pontjes alweer te laten gaan.
0: Oké. Nou, dat is wat minder voor de mensen die op de fiets met een auto is. Is het ook vervelend als je moet omrijden, maar dat is dan nog wel even wat te doen, denk ik zo.
1: Nee, lijkt me ook. En als je daar met de fiets staat en je rekent erop dat het pontje gaat en het gaat opeens dan toch weer niet. Ja, dat is dan wel vervelend. Ik weet overigens niet per se of het met een rivierstand te maken heeft of dat er een ander probleem was hoor. Maar feit is in ieder geval, hij zou gaan varen, maar het is toch niet gelukt.
0: Ja. Oké, nou, we laten hopen op betere tijden. En ik denk, als ik zo de weerberichten zie, zeg maar, dat er gewoon voldoende regen in Europa zal vallen. Dus komt er ook genoeg water precies in de rivier.
1: Precies. Iets anders wat ik wel leuk vind om te noemen is, ik kwam op YouTube een heel leuk filmpje tegen uit maar liefst het jaar 1921 over Zaltbommel. En dat filmpje is later met artificial intelligence ingekleurd. Nou, dat levert eigenlijk wel hele erg leuke nostalgische beelden op in kleur. Dat filmpje is ook geplaatst in de groep. En daarbij heb ik een oproep gedaan van joh, als er nou mensen zijn die oud beeldmateriaal hebben uit wat we tegenwoordig de gemeente Maasdriel noemen, laten we dat dan delen in de groep, want dat is gewoon echt wel heel erg leuk. En krijg daar altijd heel veel leuke reacties op als er oude foto's of oude beelden gedeeld worden in de groep. Dus als je beeldmateriaal hebt wat oud is, dan is het leuk om dat te delen in de groep. Mensen reageren daar spontaan en enthousiast op. Ik zag in ieder geval dat het Driels Museum al gereageerd had met ja, wij hebben wel degelijk beeldmateriaal. Ik weet alleen niet of ze dat kunnen en willen delen in de groep. Maar feit is dat er wel oud beeldmateriaal is.
0: Ja, maar ze zullen het ook eerst moeten digitaliseren, denk ik zo.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, als er mensen zijn die iets hebben, deel het in de groep. Hartstikke leuk om dat te laten zien aan elkaar.
0: Nou, afgelopen donderdag zijn wij in met de Rivierenland op de braderie geweest in Zaltbommel. We hebben je gemist, ja. Frits, maar ik zie dat er ook een braderie in Rossum is op 29 augustus.
1: Ja, dat klopt. 29 augustus in Rossum. Wat je zegt, braderie. Dus misschien leuk voor Radio Rivierenland om daar ook te zijn. Ik weet niet of jullie daar zijn, Rob.
0: Nee, we zijn niet uitgenodigd, dus we zijn er niet.
1: Okay. Ja, dus. misschien is dat iets wat nog kan, weet ik niet. Lijkt me op zich wel heel erg leuk.
0: Ja, nou goed, we moeten toch eens kijken, zeg maar. Dan zullen we heel veel zeilen bij moeten zetten, denk ik zo, maar... Ik ben benieuwd, zeg maar. Maar in ieder geval is het voor heel veel mensen wel leuk om daar naartoe te gaan. En wie weet dat we er zelf ook wel even gaan rondlopen.
1: Nou, hartstikke goed. Komen we elkaar wellicht daar tegen.
0: Ja, dat is goed. En ik zou zeggen van blijf even luisteren, Frits, zeg maar. Want wij hebben ook mensen van de buurtbus hier zo in de studio. En die hebben wat vrijwilligers nodig. En die rijden onder andere ook door Maasdriel.
1: Ja, dat is een onwaarschijnlijk goede stichting die dat doet. Heel fijn dat er die vrijwilligers zijn die met de buurtbus rijden. Want ja, openbaar vervoer in de gemeente is niet zo breed gezaaid. En dan is de buurtbus wel een hele prettige om te hebben.
0: Ja, nou, dan kunnen ze die alvast in hun zak steken. Spreek ik jou volgende week weer. Ik wens jou nog een prettige zondagavond.
1: Hartstikke goed, jij hetzelfde.
0: Ja, en blijf even luisteren, zeg maar, voor de buurtbus. En natuurlijk iedereen die vrijwilliger wil worden, zeg maar. We gaan dadelijk het uitgebreid erover hebben. Maar eerst hebben we ook nog eens het weerbericht. En we hebben nog leuke muziek voor je klaarstaan. Onder andere Sabrina met Boys. Nou, dat moet je misschien ook nog wel kennen, Frits. En deze,
1: ja,
0: deze van John Forne. En die heet You're the Voice.

Het is wisselend bewolkt met in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Het is 18 tot 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Sabrina hoorde je uit 1987 met Boys. Nou, Hugo, die hebben we in de studio zitten, zeg maar. Dat is een van de chauffeurs van de buurtbus. En heb je wel zo'n dame, zeg maar, zoals Sabrina wel eens hoort in de bus gehad?
1: Nou, er komen wel eens aardige dames in de bus in. En van alle leeftijden trouwens, hoor. Maar haar heb ik in ieder geval niet in de bus gehad.
0: Nee, ik denk het ook niet. Die zit in Italië. Dat is wel...
1: Ook geen lookalike of een dubbelganger.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: Ja. De buurtbus. Ik had net al een beetje verklapt, zeg maar, dat het hier in de regio rijdt, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar van waar tot waar rijdt de bus?
1: Nou, het gaat om lijn 267.
0: Ja.
1: Die rijdt van Hedel, dus

0: dorpje. En uiteindelijk dan naar Rossum, uiteraard. En nou, vanuit Rossum gaan we dan door naar Alem. Ook een klein dorpje. Dat wordt eigenlijk ook alleen maar door die lijn aangedaan. En dan gaan we verder via de golfbaan naar Kerkdriel. En Kerkdriel is eigenlijk een beetje het wisselpunt waar we ook met de buschauffeurs vaak wisselen. Nou, zo'n dienst die duurt ongeveer 4 uur. We hebben 3 diensten. We hebben een dienst 's ochtends, we hebben een dienst midden op de dag en we hebben een dienst, de late dienst. Die begint om 3 uur en dan ben je zo ongeveer zo tegen tussen 6 en 7 uur is die dan klaar. En ze beginnen om 7 uur 's ochtends.
1: Zo,
0: maar nou, ietsje later, laten we zeggen 7:15 's ochtends begint de eerste. En die duurt dan ongeveer tot 10:30, 11 uur. Afhankelijk van welke bus je hebt.
1: Ja, maar de bus, zeg maar, voor het publiek, laat ik het zomaar even hebben, zeg maar, die is van 7:00 tot 7:00 ongeveer beschikbaar?
0: Ja, ruim genomen. Ja. Maar het is in ieder geval wel in die regio dat de bus rijdt.
1: Ja. En die rijdt dan eigenlijk voornamelijk waar de grote lijndiensten dan niet rijden?
0: De grote lijndiensten, inderdaad, die komen zeker niet op de plekken waar we komen. Maar nee. De andere lijnen, die komen ook niet overal waar wij wel komen.
1: Nee, maar je stopt dus in Hedel. In Hedel gaan er wel 2 grote bussen. Klopt, eentje gaat richting Ammerzoden. Ja. En die stopt zeg maar hier in het centrum in Hedel.
0: Ja. Ja.
1: Maar daar stop je dan niet?
0: Jawel hoor.
1: Oh, daar stop je ook.
0: We stoppen hier in Blankenstein. Dat is een keerpunt.
1: Ja.
0: We hebben 2 keerpunten. We hebben er eentje hier in Hedel. En we hebben een keerpunt in Zaltbommel bij het Cambium College.
1: Ja, en volgens mij aan het einde van de straat staat er ook ergens een bushalte.
0: Dat zou goed kunnen.
1: Maar die is niet voor jullie?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet zo heel goed in beeld. Maar als je Blankenstein bedoelt, bushalte Blankenstein.
1: Nee. Het is het einde van de Veldweg. En dan volgens mij rechtsaf. Nee, linksaf zeg maar. Daar staat een halte.
0: Oké. Nou ja, we komen wel door het centrum. Als we dan net ietsje voorbij het centrum zijn, dan kom je bij Blankenstein uit. Dat is een van de haltes waar wij stoppen in Hedel.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog een andere halte, dat is de brandweerkazerne.
1: Ik woon niet van jongs af aan in Hedel, dus ik weet niet waar Blankenstein is. Dus dat scheelt. Nou, daar gaan we dadelijk nog even verder over praten. Dan zeg maar, ik heb nog wel veel meer vragen. Ja. En ondertussen gaan we eventjes een muziekplaatje draaien. Ja. En deze keer van Post Malone en Chemical.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Vandaag zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tousis geborgen. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Magnetic van Bowser staat nog steeds hoog genoteerd in de Flits in de 50... die je gisteren hebt kunnen beluisteren hier zo op Rivierenland Radio. Nou, we hadden het over de buurtbus. Allereerst denk ik dat het publiek voornamelijk ook wil weten, zeg maar... als ik op zo'n bus stap met vrijwilligers, hoe gaat het dan? Moet ik dan betalen? Is het gratis? Of je vroeger had een strippenkaart of kan ik gewoon mijn OV-pas gebruiken?
1: Er is geen echt verschil met gewone lijnbus. Je hebt gewoon een OV-chipkaart waar je mee kan, waarmee je kan inchecken. Of gewoon met je betaalpas. We hebben dezelfde betaalapparatuur die je ook in de lijnbus aantreft. En ja. Je kan ook een kaartje kopen.
0: Ja, dus voor de passagier is het geen verschil,
1: nee,
0: zeg maar.
1: Geen verschil
0: als ze bij jullie in de bus stappen. Of de,
1: nee,
0: zo. Dus
1: nee.
0: dezelfde mogelijkheden hebben jullie. Ja.
1: Precies dezelfde mogelijkheden.
0: Ja, maar de buurtbus. Zeg maar, de lijn die jullie dus doen, mm-hmm. Die draait voornamelijk op vrijwilligers.
1: Die draait op vrijwilligers, ja. deze vereniging.
0: Ja. Ja. En is het dan moeilijk om vrijwilligers te krijgen?
1: Dat is wel hard. Daar moeten we wel ons best voor doen, ja. Inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: En dat is, kijk, heel veel mensen die hebben ook iets van, ja, vrijwilliger, ja, daar wordt niet voor betaald. En goed, dat is dan van hoe je erin staat. Kijk, als je als vrijwilliger ergens aan de slag gaat, dan doe je dat ook omdat jij toch betrokken bent bij publieke voorzieningen.
0: Ja.
1: Zoals bijvoorbeeld ook inderdaad het openbaar vervoer en een stuk openbaar vervoer die op plekken komt die ergens anders niet gekomen zou zijn.
0: Ja. Even, er gaat hier een telefoon, dus... Ik heb die eventjes heel snel uitgezet. Dus,
1: ja.
0: Dus sorry, hoor. Maar ja, je komt mensen die betrokken zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch wel een beetje moeilijk te vinden tegenwoordig.
1: Maar er is wel degelijk belangstelling. We hebben er onlangs weer een aantal bijgekregen.
0: Ja.
1: Dus die belangstelling is er zeker wel. Alleen sommige mensen die hebben toch ook iets van... ik heb nog geen tijd en zo. Maar goed, als je gepensioneerd bent... dan heb je zeker tijd als je daar ook echt belangstelling voor hebt.
0: Ja.
1: Zelf ben ik nog niet gepensioneerd. Ik ben wel bezig met te combineren... of ik was het te combineren met gewoon eigen werkzaamheden... waarbij ik niet aan de werktijden ben gebonden. Dus daardoor kon het wel. Vanaf morgen zal dat waarschijnlijk een ten einde zijn. Maar goed, dat is even terzijde.
0: Ja.
1: Je moet het ook echt doen omdat je het gewoon leuk vindt. Je moet het gaat er niet om hoeveel mensen er met je meerijden. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar je biedt in dienst staan.
0: Ja.
1: En als je van rijden houdt, en dat kan ook gewoon even heel lekker zijn. Je bent gewoon even bezig met gewoon lekker je route te rijden. Het is een mooie route trouwens ook. Eventjes je hoofd leegmaken. En als er mensen binnenkomen, heb je ook aanspraak. Dan kun je ook een babbeltje maken. Dat soort dingen allemaal.
0: Ja. Ja. Dus goed, het blijft maar doorgaan hier zo met de telefoons. Dus ik weet niet wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: We gaan dat dadelijk wel eventjes kijken. Wie weet zijn er misschien al mensen die zich aanmelden. Dat zou ook heel erg mooi zijn.
1: Dat zou zeker.
0: Maar goed, we zullen dadelijk even de contactadressen en de telefoonnummers van jullie even naar buiten communiceren. Dat gaat toch veel makkelijker dan dat ze ons gaan bellen.
1: Ja.
0: Ondertussen gaan we dan luisteren naar Robin Beck met First Time.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welkom to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wat een Fool Billies van de Doobie Brothers. Die vroeg Stefan aan, zeg maar. Die wilde hier graag horen voor Patrick. En Patrick is de uitbater van Brug 6. En daar waren we 2-3 weken geleden. Dus Patrick, eventjes een kop koffie voor Steven. En dan is hij weer helemaal blij. Ondertussen zit Hugo nog steeds. En die gaat eigenlijk een beetje vertellen, zeg maar. Want waar moet zo'n buschauffeur aan voldoen? Welke eisen stelt de buurtbus aan de chauffeurs?
1: Nou, het is een busje voor 8 personen. Daar heb je niet meer dan rijbewijs B voor nodig. Ik heb zelf rijbewijs BE, dus dat is ruim voldoende.
0: Ja.
1: Nou, je moet niet ouder zijn dan 77 jaar. Er mag tot en met 79 jaar worden gereden. Na je 80ste moet je er verplicht mee stoppen.
0: Oké. Okay. Maar goed, zoek je dan ook niet eigenlijk jongere mensen?
1: Oh ja hoor, zeker. Ja. Iedereen is welkom.
0: Ja.
1: Dus als er mensen zijn die jonger zijn, die dan nog niet gepensioneerd zijn, maar die wel wat tijd hebben, of die wat flexibeler hun tijd in kunnen delen,
0: ja,
1: voor wat betreft hun mogelijkheden.
0: Ja.
1: Ja, die zijn altijd welkom. En als ze het leuk vinden, dan ja, en daar gaat het om.
0: En het is, de busdienst is natuurlijk logischerwijze geschikt voor zowel mannen als
1: jazeker,
0: vrouwen.
1: Ja. Jazeker, natuurlijk. Ja. We kunnen best nog wel extra vrouwen gebruiken, want er zitten heel veel mannen bij en we hebben ook een aantal vrouwen. Maar meer vrouwelijke chauffeurs zijn altijd welkom.
0: Zodat het weer een beetje in evenwicht komt. Ja,
1: ja,
0: dat is logisch.
1: Ja.
0: Dus ja, als een buschauffeur, zeg maar. Dat klinkt dan meteen mannelijk, zeg maar. Maar, ja,
1: ja,
0: maar het is ook een buschauffeuse.
1: Chauffeuse, maar dat zeggen we tegenwoordig niet meer. Hè? We zeggen altijd chauffeur, of het nou man of vrouw zijn.
0: Ja, ja, dus, ja. Maar goed, we zullen dadelijk eventjes even doornemen, zeg maar, met hoe ze zich kunnen aanmelden en waar ze zich kunnen aanmelden. Dus als iedereen dan vast pen en papier bij de hand pakt, gaan wij ondertussen even 2 plaatjes draaien. Komen we zo dadelijk terug bij Hugo van de Buurtbus. Hier zo in Maastricht.

0: Alles wordt beter. Emma Heesers hoor je hier zo op Rivierenland Radio. Hugo van de Buurtbus. Waar kunnen de mensen zich aanmelden als zij ook chauffeur willen worden? Of secretaresse, of secretaris hebben jullie ook nog nodig?
1: Ja, inderdaad. We hebben een website, buurtbusmaasdrielenoost.nl. Ja. Daar kan je in ieder geval naartoe en daar heb je een aantal links. Daar heb je een paar buttons waar je op kan klikken. Voor zowel de secretaris als voor vrijwillige chauffeur. Daarnaast kan er ook telefonisch contact op worden opgenomen met de coördinator. Het nummer is 06-243-23-601. Dus ik herhaal 06-243-23-601. En e-mailen kan ook uiteraard. Dat is coördinator@buurtbusmaasdrielenoost aan elkaar kleine letters.nl. Nogmaals, coördinator@buurtbusmaasdrielenoost.nl. En tenslotte is er ook nog een linkje waar je gewoon een aanmeldformulier kunt openen. En dan kan het ook langs die weg.
0: Ja, ik zou zeggen van app het dadelijk eventjes naar de die gegevens naar de studio app. En dan zorgen wij dat het dadelijk ook op onze website terechtkomt.
1: Jazeker.
0: Ja. Nou, dan bedank ik voor jullie voor de komst naar de studio.
1: Ja, graag gedaan.
0: En ik hoop dat er heel veel chauffeurs en chauffeuses zich aan gaan melden.
1: Ja, oké.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1-race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. 1 van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Hey, Sols is van trainen. Nou ja, Patrick die zit in Brug 6 mee te luisteren. En die is helemaal vol verbazing dat de mensen hier naartoe bellen om bij hem een kop koffie te bestellen.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Nou, en ik zou de mensen gewoon aanraden om zelf even Brug 6 te bellen. Dat gaat denk ik een stuk makkelijker dan als wij dat via de radio gaan doen. Maar goed, iedereen die daar luistert, de groeten vanaf deze kant. En we komen vast en zeker met Rivierenland Radio nog wel eens een keer langs. Maar ja, de medewerkers die zaten er gisteren of vanochtend alweer op het terras van Brug 6.

Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 23 augustus. Op 23 augustus 2005 ontstaat boven de Bahama's de orkaan Katrina. Enkele dagen later groeit deze uit tot een van de zwaarste natuurrampen uit de Amerikaanse geschiedenis. Vooral de stad New Orleans wordt zwaar getroffen door overstromingen. De ramp kost meer dan 1800 mensen het leven. Op 23 augustus 2006 weet de Oostenrijkse Natasja Kampusz te ontsnappen aan haar ontvoerder, die haar ruim 8 jaar lang gevangen hield. Haar ontsnapping haalt wereldwijd het nieuws. De zaak leidt tot veel discussie over politieonderzoek en de opvang van slachtoffers. Kampusz vertelt later haar verhaal in boeken en documentaires. Op 23 augustus 2010 waait de beroemde kastanjeboom achter het Anne Frankhuis in Amsterdam om tijdens een zware storm. Anne Frank beschreef de boom meerdere keren in haar dagboek als symbool van hoop. Gelukkig waren vooraf stekken genomen, waardoor nakomelingen van de boom wereldwijd konden worden geplant. Het verlies raakt veel mensen. Vandaag is de geboortedag van onder andere muzikant Cedella Marley, zanger Julian Casablancas, muzikant Benjamin Boyce en zangeres en actrice Rita Pavone. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on 2.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio.
2: 100 heerlijke zomerhits,
0: vakantieklassiekers
2: en feel-good songs
0: om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl.
2: De Summer Night Top 100.
0: Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Leuke plaat om nog eens een keer terug te horen. Woman Needs Love, Ray Parker Jr. hoort je samen met Radio. Een plaat die weken en weken in de flitsende 50 stond, is toch wel deze van de Lodel Jong met Messi. We gaan open naar de headlines. En de headlines die worden dadelijk gelezen door Francis Dix, die je vanmiddag ook al heeft kunnen horen met Lunchroom.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental op 4. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaken momenteel een kwartier vertraging. 2 kilometer file vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam.
12: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
13: In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
14: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

En Jacco dacht dat hij de laatste keer was dat de flitsschijf op de zender kwam. Maar dat was toch zojuist nog één keer Sommelieu als zijn de flitsschijf. En nu is het dus echt voorbij, want over een uur maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. En ik weet al welke plaat het is. Ik kan je verklappen dat het een Nederlandstalig wordt deze week. Dus blijf even luisteren en dan hoor je hem in het komende uur voorbij komen.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Prince and the Revolution, I would die for you. Nou, dat is toch wel heel erg lief als je dat dan gaat zingen voor je geliefde.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Mr. Know-it-all, Teddy Swimsoort, die hier zo op een Rivierenland de radio plant. Die staat nog steeds hoog genoteerd in de flitsende 50. Nou, van de flitsende 50 gaan we nu terug naar 1986. Toen scoorde Spender Ballet een hele grote hit met deze Fight for Ourselves.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: Let's go on. Kaarten vanaf 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Mädchen ben.
1: Mädchen Lucy Electric hoorde je uit 1984 alweer. Hey, wees welkom. Mijn naam is Rob de Van en dit is het programma Spitslicht.
2: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

0: Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Dit is nou zo'n plaatje die je niet zo vaak hoort op de radio. En toch leuk dat hij bij Rivierenland Radio voorbij komt. Niclo hoorde je met Have a Boy en Have a Man. En dan gingen we mee terug naar 1984. Nou ja, we blijven leuke oude muziek draaien voor je hier op Rivierenland Radio. Hoewel deze niet zo oud is. Hij komt uit 1995. Adina Howard met Freak Like Me.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en

0: Uckje op je hoezen. Uckje.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
1: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio Headlines.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. En Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben Nettie en ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

Een vliegtuig van een week of twee geleden. Disco Bambino samen met Nile Rodgers en natuurlijk Sophie Ellis-Bexer. En het nummer heet Dancing Without You. Nou, als je toch gaat dansen, dan kun je misschien wel bij je vriendje of vriendinnetje slapen. En ja, dan hoef je niet naar huis vannacht. En daar zingt Marco Borsato over. Je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Beursdagen is geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: What Can I Say? Ja, je hoorde Boskex in 1977. Toen stond de plaat genoteerd in de hitparade. En een plaat waarvan wij hopen dat die binnenkort heel hoog genoteerd zal staan in de hitparade, is natuurlijk de nieuwe flitsschijf. En die is deze keer in handen van Mart Hoogkamer.
1: Mart Hoogkamer met kroegen

Kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer hoor je. En dat is dan de nieuwe flitsschijf. De plaat, die zul je de hele week gaan horen. Iso op Rivierenland Radio. Net zo lang totdat die in de flits in de 50 staat. Hoewel, dan draai je de plaat ook nog. Want kijk eens naar deze single. Lose Myself is een oude flitsschijf. En die staat nog weken in de flits in de 50.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

0: Funking for Jamaica van Tom Brown. Ik moet eigenlijk meteen ook wat reclame maken voor Riverdance. Dat wordt dadelijk tussen 7 en 8 uur uitgezonden. En dat wordt gedaan door Kees Veerman. Vervolgens hebben we de AMBTT. Dat met Ad Bouwman en Marcel Bouwman. En vervolgens hebben we ook nog eens een keer romantische gedichten met Joep Gissers in het programma Sterrenwacht tot middernacht.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Draftpunk hoorde je met Got a Lucky. En dat is dan de ene laatste plaat die ik voor je kan gaan draaien. Ik heb er nog één voor je klaar liggen. Dat is die van Phil Collins. Je hoort hem al op de achtergrond. I miss again. Ik zie het hoesje al op de website verschijnen. Zo snel gaat het hier. We starten de plaat en meteen op de website staat het hoesje. En wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en veel plezier met Kees dadelijk.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten?
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Ja, de godfather van de disco-energie, Sylvester. Het blijft een lichtbaken op de dansvloer. Welkom bij River Dance. Vandaag duiken we weer in een tijd van kleur, vrijheid en dansvloeren die nooit meer ophielden. En we eindigen met moderne glans van disco leeft nog steeds. Een uur vol energie.
1: Rivierenland Radio.

Ja, een wereldhit die overal de armen omhoog kreeg. Dr. Alban en Sing Hallelujah. En hij was helemaal in topvorm, hoor. I've been thinking about you. Ritme, groove en de refrein dat blijft hangen. London Beat bracht soul naar de dance. Dit is de lekkere, ja, toch heerlijke uitvoering.

Nederlands feestexport die wereldwijd ging. De Venga Boys brachten de fan terug op de dansvloer. En wist je dat de Venga Boys in 1998 in meer dan 40 landen tegelijk in de hitlijst stonden? Nederlands dance was even wereldtop en wie lijkt de party met een internationaal feestklassieker? Optimisme in muziek. En deze 12 inch van Jazz, The Only Way Is Up, bouwt hem prachtig op.

0: Ooit een groot hit voor deze formatie Jazz. En The Only Way Is Up. Je hoort dat de 12-inch versie. En wij gaan even ruimte maken voor reclame en de headlines. En ik zou zeggen, tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Gaza zijn twee mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. En door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Ja, een donkerder randje, maar oh zo dansbaar. Adamski en Killer. En Seals stem, die maakte hem echt helemaal tijdloos. We gaan verder met lekkere muziek.

jij wilde dat feestje bouwen. Nou, dan moet je ook op de dansvloer komen. Hè? Get up on it. On the dance floor. Disco Dude was dat. En recht toe, recht aan dance. Geen poespas, gewoon gaan. Dan nu, De Lacy. And All I Need Is Love.

Robbie Williams in volle vaart, zijn eigen draai aan Freedom van natuurlijk George Michael. Dansbaar, glanzend en met de herkenbare bravoure waar hij zijn roeten is. Een knipoog naar het origineel, maar helemaal in Robbie-stijl. We gaan terug naar 2018, een jaar waarin de dansvloeren vol lagen met UK House en frisse elektronica beats. Jack Jones stond daar middenin samen met de Noorse Ina Rotsen, die met haar herkenbare stem meteen de toon zet. Dit is een track die langzaam opbouwt, steeds meer spanning geeft en dan, precies op het juiste moment, openklapt. 4 minuten.

0: An End of the Era. En Dua Lipa brengt de disco terug naar de 21ste eeuw. Warm en glanzend, zeg maar. En daarmee sluiten we Riverdance voor deze keer af met natuurlijk een grote dansende rivier. Dank voor het luisteren, blijf bewegen, blijf genieten. En ik zou zeggen tot de volgende Riverdance.
1: Rivierenland Radio.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
1: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten, waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

bijzonder goedenavond. De AMBTT. En een beetje rommelig. Vakanties, druk, allemaal. Dus we verdelen het even. Adriaan is wat later, die komt zo aan. En die verwacht ik bij 2 uur. Maar ik moet dan weer weg, dus ergens in het midden zullen we elkaar tegenkomen. Dus ik zal het eerste uur voornamelijk presenteren. En dan Adriaan, uurtje 2. Verder bereikt alles. Maar dan ook alles zo'n beetje hetzelfde zoals je gewend bent. 1986, de nummer 1 in dit uur. En 1976, de nummer 1 in het tweede uur. Aangevuld nieuwe plaatjes. Andere nummer 1 uit de allerhande lijstjes. Maar voornamelijk die van onszelf. Ja, het heet dat ook. De AMBTT. Zoals gezegd, we begonnen met UB40. Die stond deze week op 1 in 1986 in de top 40. Straks hoor je wat de AMBTT-heren er zelf van hebben gemaakt. Wij dus. En dan meteen door. Nieuwe muziek, die komt er ook gewoon weer uit. Het is de zomer, ebt langzaam weg. En dan komen er allemaal nieuwe platen. Zoals Rondé. Ze hebben weer een prima single uitgebracht. En die heet Oh My God.

De nieuwe single van Rondé heet Oh My God. En Oh My God, inderdaad, want ik had wat dagen aan zee gepland. Lekker een beetje op het strand hangen. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als je naar buiten kijkt, anders zit het een beetje tegen. Zelfs als je wat verder weg vliegt, is het ineens onstuimig. Hebben we die hittegolf gehad, maar die is voorbij. Wanneer mijn vakantiedagen aanbreekt. Nou ja, ik had dus daarvoor gedacht, ik draai voor jullie leuk Chris Rea. Maar ja, on the beach. Ach, het kan wel, onder een afdakje. Maar het voelt toch een beetje anders. Maar we draaien gewoon wel natuurlijk. Hier is Chris Rea, on the beach.

Ik weet nog, op het strand van Santorini, dat is een Grieks eiland, hoorde ik Lenny Kravitz en Mick Jagger. En zij speelden en zongen dit nummer Use Me. Maar Adriaan, toen ik helemaal thuis was, wees mij erop van, ja jongetje, dat is natuurlijk niet het origineel. Want het origineel is het 1972 van Bill Withers. En dat is de versie die je dan ook hoorde. Use Me. En in Amerika waren ze er hier helemaal zot van. Dat is ook van alle platen trouwens wel van Bill Withers. Want daar kwam het tot een nummertje 2. Dus ook in de zomer van de nummer 2 hits die op de ANBTT te horen is in het programma Club Vrijdag, kwam hier de gehele zomer regelmatig voorbij. Binnenlanders, Use Me en daarvoor On The Beach, Chris Rea, wat een plaatje is in 1986. Maar het werd opnieuw uitgebracht in 88, 89. Toen opnieuw de hit, volgens mij in de jaren 90 hebben ze er een beatje onder gezet. Toen ook weer een hitje, maar de eerste keer, nee. Soms lukt het niet meteen. Gaan wij naar Julian Peretta. En hij vraagt zich allemaal af hoe het in godsnaam allemaal werkt. 2011 stond deze plaat in de NBTT op nummer 1. Wonderwall.

0: mij niet opgevallen. Hij heeft onder andere een hitje in 2016 met Lost Frequencies. Die kennen we hier ook wel uit België. Miracle, dat kwam in diverse landen op 1. En samengewerkt met Fede Legrand, Dimitri from Vegas op Tales of Tomorrow. Jonas Blue, ook zo'n dansprojectje. Perfect Melody, ook in de hitparades in diverse landen. En verder nog een dansproject, een private dancer. Knipoog naar Tina Turner. Allemaal andere plaatjes, maar zo'n radiohitje als deze met Wonder Why. Voor hem solo onder eigen naam. Nee, dat is niet nog een keer gelukt. Nou ja, je kan niet alles hebben. Maar dus niet, zoals ik dacht, van den aardbodem verdwenen. Iets geheel anders. Nummer 1 in de MBTT voor deze week. Niet super zomers, maar ik vond het gewoon een super mooie plaat. De band heet Subterranean Street Society en Indispensable Love.
1: In Marcel Bouwman's top 10 staat dit op nummer 1.

0: op 06 44 43 77 99.
1: Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.
7: Uw toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Eén daarvan is een jongetje van 4. En bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op. Bij weinig wind. Vannacht is het ook droog. Alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit weekend lekker door Zandvoort scheuren. De racekarretjes, daarvoor Airbubble. En hun plaatje over. Nou, ja, racekarretjes. Over een racende kar gesproken. Ik hoop niet dat hij in de auto zit onderweg naar het studio. Ik ga even kijken of ik contact kan maken met Adriaan. Met de moderne techniek moet ik hem toch wel, om dat hele programma te doen, gingen we wat te ver. Maar toch wel even voor zijn nummer 1 uit 1986. Even kijken of die veilig in de auto bereikbaar is. Adriaan. Ben je daar?
1: Ja.
0: Ik probeer contact te leggen, want jij bent onderweg.
1: Wel voorzichtig.
0: De moderne techniek doet dat. Jij bent onderweg naar de studio, maar ja, ik ben al aan 1986 toe. Dus ik wilde toch even snel met jou nummer 1 uit 1986 doornemen.
1: Dat is goed.
0: En ik denk, je kan vast wel even met natuurlijk wel handsfree rijdend. Jij hebt op 1 staan in 1986.
1: Stan Ridgway.
0: Ja, en Camouflage.
1: Ja, dat was een hele hype natuurlijk. Van al die films over Vietnam en toestanden. En nooit meer wat van de man gehoord. Nee. Maar het was een sfeervol plaatje. En ik vond hem leuk. Stem ook goed. En de tekst was vooral belangrijk natuurlijk. Camouflage en helemaal echt de nummer 1 hit.
0: Nou, we gaan de Camouflage draaien. De nummer 1 in de ABTT. En Adriaan, ik zie je zometeen in de studio.

De ABTT 1986 Camouflage. En de goede man, Stan Ridgway, die zat in een bandje Radio Wall of Sound. Wat is het? Voodoo People, Voodoo Sound, Voodoo Band. Zoiets. Ik herinner me niet precies. Productieteam op vakantie, hè? Kan ik allemaal niet opzoeken. Gewoon meteen door naar de nummer 1 in de MBTT. En die is voor Robert Palmer. Didn't mean to turn you on.

De nummer 1 uit 1986. De laatste van Robert Palmer in de NWTT. Op 1 Riptide heette het zeer succesvol album van Robert Palmer. En dit was een single, niet super groot hit in Nederland. Maar NWTT'tje, die vond hem trek. I didn't mean to turn you on. Soms gaan die dingen zomaar per ongeluk. Nou, Adriane en nog steeds onderweg. Die zal zo hier de studio binnenkomen. Tot die tijd draaien wij gewoon nog lekkere voormalige nummer 1's. En, laat ik het niet vergeten, want dat ben ik bijna aan het doen, leuke nieuwe plaatjes. Almost Monday, zo heet de band. Ligt er een beetje aan wanneer je luistert. Als je op zondag luistert, ja, scheelt niet veel. Maar het bandje heet zo. Better Late Than Ever. Echt, zoek

In Excess en The Original Sin. Bij een kennismaking met deze band. Wat vond ik dit een fijn, funky, dansbaar plaatje. Daarna werden de hits groter en groter. En in de jaren 90 ontspoorde het geheel. Maar dan voornamelijk met het tragische afloop. Dankzij een beetje rommelig liefdesleven van de zanger. Laten we het daarbij houden. Verder fantastisch fijne jaren 80 en 90 band. In Excess. Ga ik even kijken of Adriaan er al aankomt. Ik hoop hem toch zo meteen wel te zien. En dan tot het einde van dit eerste uur. Bruce Springsteen. Ik heb een film zitten kijken over zijn leven en carrière. En nou, dat was heel veel om te doen geweest. Maar die film was eigenlijk gewoon saai. Ik ben 3 keer in slaap gevallen. Dat zegt dan denk ik ongeveer wel genoeg. En belangrijkste, het beste Bruce Springsteen liedje zat er niet in. Ja. Dan is het eigenlijk bij voorbaat al kansloos. Hier is de beste plaat van Bruce Springsteen volgens de MBTT. Hier is Rosalita. Come out tonight.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim. Door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: inderdaad. Welkom, vrienden, natuurlijk hier bij deel 2 van de AMBTT. Dankjewel, Marcel, voor jouw eerste uurtje. Ja, is een beetje raar, hè? Zodat elkaar... Maar oké, zometeen sleep ik je er nog eventjes bij. Natuurlijk voor de nummer 1 is uit 1976. Ja, want het is omgeweest, al begin ik. En nu zit ik in uurtje 2. Nou, dat is ook lekker, hoor. Ik bedoel, het is allemaal lekkere zomerse muziek nog. Dit was ooit eens een keer Veronica's alarmschijf. Toch, Hans Mond? Laten we er maar even bij slepen ook. Ja, is leuk, joh.
1: Dit is deze week de...
0: Ja, toen, hè, toen.

0: van de Nederlandse tipparade. Nieuw binnengekomen trouwens op de alarmschijf. Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it.
1: I like it. Dit is Rob Oud. Het begon met Hans. Maar ja, maakt niet uit, vrienden. Het is tenslotte de AMBTT. En daar gaat het om. Nou, ik al gezegd, zit eventjes in mijn eentje. Maar ja, is maar één week, jongen. Maar we kunnen wel iets met z'n tweeën zeggen. Ja, ja.
2: AMBTT.
1: Nu een hele gevoelige, een mooie. Een van mijn favorieten, zeker weten. En ook zanger. Hier is Chris.

Chris Thompson solo. We kennen natuurlijk beter van Manfred Mann's Earthband. And If You Remember Me. Hartverscheurend. Herinner me je alsjeblieft zoals ik was. Leuk voor je. Aardig. En als je me nodig hebt, dan ben ik er voor je. I'm here for you. Ah, wat aankondigingen. Zo uit het boekje. Is Kygo. Featuring Ella Henderson. Nou Ella, als je me nodig hebt, I'm here for you hoor. Hey.

0: dancing en die dancing. Geweldig. Mel Rodgers en Disco Bambino. En natuurlijk met de geweldige zangeres Sophie Alice Baxter. Die natuurlijk English is. Dan zing de dancing. Dancing without you. Dat is niet leuk natuurlijk. Maar wat een joekel van de nit gaat dat worden. Oeh. Is misschien wel nummer 1 hit. Had ik eigenlijk een beetje gemist. Nou ja. Volgende week hebben we dan ook dat. Maar dan heb je ook nog de andere van. Die is ook zo goed. En die. Vrienden, we gaan eventjes naar een gauw houden. En inclusief naar het weerbericht luisteren. Van zo rond 20 augustus. Maar dan 1967.
1: Well, let's brought the time up to 1 o'clock here on Radio London. And time for. Damp and dull weather with heavy rain in places is forecast for most districts today. It'll be rather cool with strong winds reaching gale force in exposed areas. Tomorrow's weather is expected to be changeable, so very little change. Right, thank you very much. Here in Stupid Show, it's time for the Small Faces.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: U zoekt correcte en nette consumenten.
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. En zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. En dan nog het weer. Het wordt overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: your fans. Good night, Goldie on WMCA. And you're on at Gary Stevenson for a Monday night. In just a few minutes, we'll give you the running totals in our exciting little game here as we have your vote. Who do you like better, the Beatles or the Monkees?
1: R.M.B.
2: BTT. Nee, daar BTT. En die zoekt contact met de MBTT. Volgens mij zit hij op de fiets.
3: De fiets, man.
2: Ja.
3: Maar je bent
2: gelukkig
3: zeker
2: dat je er bent. Gelukkig. Nou, ja. Vertel op.
3: Nou, mijn nummer 1, die is Voetjes van de Vloer. Oh. Dat is klassieke muziek vermengd met disco. En wat krijg je dan? Walter Murphy heette de goede man. Ah, en ja. Fifth of Beethoven in de disco-versie. Nou, ik ga de Voetjes niet van de Vloer doen, want ik trap hier al.
2: Ja, maar een geweldige versie natuurlijk. We hebben het natuurlijk jaren geleden Exception gehad. Fantastisch,
3: ja,
2: ook.
3: Ook.
2: Maar dit is helemaal anno nu. Ja, wat een geweldige versie. Goeie keuze.
3: Ja, dankjewel. Succes met de laatste beetjes van ons programma. Volgende week ben ik er weer.

0: Ze komt nog even niet.
1: Nee, geweldig. Luna van Kampen was het volgens mij. Hé, hey, Luna. Nee, ze is niet. Dus zo neerbiedig om nou te zeggen dat mijn hond zo heet, toch? Geweldige zangeres. Ze had haar inspiratie voor de liedjes per persoonlijke ervaringen. En ze blijft maar scoren en scoren. Getuige deze natuurlijk. Die zomer een tip voor de ABTT nummer 1 hit. En ook misschien wel de ABTT. Dus misschien wel de AMBTT hit tip. Leuke plaat. Luna en schoonzoon. Nu we het daar toch over hebben, over de schoondochters en dat soort dingen. De volgende is een steeds terugkerende nummer 1 door de eeuw heen. Dus hij is mooi. Maar de tekst van Lex, zoals hij begint, dat slaat dan wel. Nou ja, ja, luister maar.
2: Je ziet iets in de leven eigenlijk. Want je weet hoe ze eruit zien. Nee? Rob uit. Jongens, liever gaan schreeuwen en niet zo opgewonden doen. Zo. Maar het is wel zo dat als er een drive-in show in Wateringen is, dat zowel Rob Oud als Adje Bouwman daar af en toe gaan. Nou, jongens, rustig. Je mag wel op de publieke tribune zitten, maar je mag niet te veel zeggen. We hadden een goeie, hè, 22. Het is Sir Fields met A Friend of Mine. Verder ook een plaat die volledig geflopt is, wat betreft de noteringen in het internationale hitwezen. Alleen een hit geweest bij Adje Bouwman, heeft zelfs nummer 1 gestaan bij hem. In totaal 6 weken is het op 10 en behaalde evenals de vorige en de volgende 36 puntjes.

0: Nederlandse groep Fields, Mortimer Ferrant of Mine. En dat staat nummer 22 in de AB Top 101.
1: Nou, dat interesseert op het ogenblik helemaal niemand, Lex. Maar dankjewel voor de informatie natuurlijk. Maar constante terugkeer op de plaat, jazeker. Fields, en ik vind hem nog steeds ontzettend goed. En ik heb zoiets van...
2: Ik ken er wel om janken, weet je dat?
1: Nou, is een tikkie misschien overdreven, maar... Oké. Fields dus. Kijk nog eens even op. Daar ben er nog maar een paar te gaan. De volgende, moet ik eerlijk bekennen, die was ik een beetje vergeten. Wat betreft tips voor de zomerdingers en toestanden. En er heeft ook nummer 1 gestaan in de ABTT. Is gewoon helemaal oké. Op het goed. Gelukkig hoorde ik hem van de week op de radio. Ik denk, ja. Die was ik eventjes vergeten. Mutaya Buena. And a real girl.

0: Ja, wel een plaatje. Real Girl natuurlijk. Van, even, nou moet ik het eventjes goed uitspreken hoor. Mutaya Buena. Buena. Oh ja, ja, ja. Mooi. Nou, de volgende, dat is ook al zo'n breker. Echt, dat is allemaal zo. Lalala. Maar als ik het dan gewoon even kort hou, dan zeg ik Richthofen. Dat is toch te doen, hè? Tobias Lutschenkirchen. Dit is drie taken wacht.
1: Verpeilt und verschallet, alle verballert. Trof, trof, trof, trof.
0: Verslagen, maar verplaatst. Ja.

0: Drie taken lach.
1: Ja, dat is leuk. Het was een Duitse DJ en producer natuurlijk.
0: En dit was toch wel zijn grote hit uit 2008. Weet je, zullen we gewoon eens gek doen? Ik heb van de week weer toevallig Germans gekeken bij Volty Tower. En dus we're all friends now. We zijn weer allemaal vrienden. Dus, en ze brengen flink veel geld hier in het Nederlandse staatkaslaatje. Dus twee Duitse talige platen in. Ah, dat moet kunnen hoor. Stond ook nummertje 1 in 1986. Bus. Lekkere meezinger van Juliana Werding. Stemmige stiemen in

Juliane Wergeding en Stimmen in Wind. Ik heb nog naast haar gezeten. Op de, ja, was vroeger hoor. Waar ik gewoon met een kopje thee. Gezellig zitten, nou gezellig zitten, babbel zover. Dat ging natuurlijk. Ze zijn een beetje Engels, ik af en toe Duits. En ze trad toen op bij Veronica Kom naar je toe deze zomer. En ze had net die geweldige hit gehad van Kenichi in die stad. Dus ik denk, nou, het is wel even een rockchick. Nee, het is gewoon een beetje een tutje, maar wel een lief tutje, ja. En ook geen geweldige zangeres, maar dat maakt niet uit. Als het maar sfeervol is en je aardig bent, kom je er heel bent. Het is de laatste alweer in de ANBTT. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Een gewone dus.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Sint-Michielsgestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Welkom luisteraars bij het mooie programma Sterrenwacht tot middernacht. Gedichten van luisteraars met mooie romantische muziek, voorgelezen door mij, Joep Gersjes. Geniet van dit mooie programma.

Een gedicht van Toots voor Jimmy. Met de titel Genieten. Op vakantie naar het strand en de zee. Mag ik gesmokkeld in jouw koffertje mee? Naar een mooi warm land. Lekker luieren op het strand. Naar andere culturen gaan kijken en daarmee onze kennis verrijken. Over de wereld reizen worden we vanzelf wel wijzer. Door de jaren heen ook steeds grijzer. Op vakantie, elk jaar een keer. Smaakt altijd wel naar meer. Genieten van het leven, want het duurt tenslotte maar even. We trekken er lekker op uit naar de warme zon. En ik wilde dat ik met je mee kon.

Gedicht van Peter voor Annie. Wees niet bang. Wees niet bang. Ik ben er altijd voor jou, dus wees niet bang voor de toekomst. Jouw leven lang is er gevochten voor de vrijheid in jou. De vrijheid met jou, de vrijheid voor jouw toekomst. Wees niet bang voor wat er komen gaat. Het gaat zoals het moet gaan. Dat is je bij je geboorte al ingegeven. Want het leven is geleend. Wij zijn maar een omhulsel van de geest die ons straks loslaat en verder begeleidt naar een hoger level. Dus wees niet bang voor wat jouw toekomst je brengen zal. Omarm de vrede in je hart. Laat de onrust verdwijnen door de wolken in je hoofd. Geef het laatste stukje dat ik meeloop de kans om met mij mee te laten lopen naar een betere toekomst voor hen die achterblijven. Want de rust is in jou gekomen. De rust is jou zo gegund. En de rust is zo nodig om jouw geest te voederen met alles wat je maar achterliet. Voor hen die alles nog los moeten laten. Dus wees niet bang voor wat er komen gaat. Er komt alleen vrede in je hart, vrede in je ziel, vrede in jouzelf. Je eigen ik zal de berusting ervaren als een gedachtegoed aan hen die jij loslaat. Maar ik ben zo bang dat ik jou niet kan loslaten.

0: it snap.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald, die 89 jaar oud is, is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. Een jongen van 4 jaar oud is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. En in Bergen-op-Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig, tot een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Een gedicht van Suzanne voor Nico. Een masker op. Tranen overrollen over mijn wangen. Lappen doen geen pijn, mocht ik ze ontvangen. Ik ben bikkel, een hart. Maar de pijn uit het liefde is toch wel een geval apart. Het ontroert me. Het gedraagt me stoer. Hou mijn hoofd omhoog. Want ik heb mijn trots. Niemand doet me pijn. Niemand maakt me kapot. Maar jij, alleen jij, kan mijn hart doen stilstaan.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night op 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur alleen op Rivierenland Radio.

Een gedicht van Indy voor Frank. Met de titel Anders dan ik ben. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand snapt wat ik bedoel. Ik doe wel vrolijk, ik doe wel blij, maar stiekem is er niks meer over van mij. Lachend van buiten, huilend van binnen. Het is echt moeilijk erover te beginnen. Ik weet dat je niet weet wat ik bedoel. Ik weet dat je het niet begrijpt. En niet weet hoe ik me voel. Erover praten is zo makkelijk nog niet, want ik heb het gevoel dat jij mij ook verliet. Dat ik de enige ben en zo alleen. Niemand zal het snappen. Ik kan nergens met mijn gevoelens heen. De oplossing is het verzwijgen en niet over praten. En van binnen de losse eindjes aan elkaar rijgen. Maar daarvoor is het nog te vroeg. Dus hier mijn sorry en vaarwel.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1.5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

gedicht van Nicole Verjon. Titel: verkeerd adres. Ik was aan het verkeerde adres in deze antiseptische ruimte met een hypermodern interieur waarbij sfeer koelte verruimde. Dit psychotherapeutisch bureau was mij doorgespeeld omdat ik leed aan wanen. Voorstellingen waarbij wij ons in de rollen verveelden. Ik had geen script gekregen, maar was op zoek naar jouw laatste formatie die ik zelf met alle liefde, vorm en inhoud had gegeven. Ik ademde lucht die jouw hart had gestreeld. Zag beelden in je geest waar ik allemaal met jou ooit was geweest. Maar ik was mezelf kwijt. In liefde, zonder enig onderscheid, zag alleen gezichten die mij, jou betwisten om in liefde samen te zijn.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig, tot een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Gedicht van Karel aan Maya. Het gedicht heet Simpel. Soms denk ik wel eens, waarom is alles niet gewoon simpel? Gewoon makkelijk op te lossen, zonder al dat gekloot. Alles is zo moeilijk, zo ingewikkeld. En de oplossingen zijn zo ver, zo moeilijk te bedenken. Waarom is alles niet gewoon simpel? Dan zou alles een stuk makkelijker zijn.

Een gedicht van Gerard voor Nelleke. Met de titel Nummer 1. Zo breekbaar en zo klein. Wat is het mooi om jouw vader te mogen zijn. Nu al sta jij voorgoed op nummer 1. Een liefde die alles verandert. Mooier dan mooi en anders dan voorheen. Ik zal er altijd voor je zijn. Dat is wat ik beloof. Mijn liefde voor jou, zo puur. En wat voelt dat fijn?

We zijn alweer aan het eind van het programma Sterrenwacht tot middernacht. Een programma met gedichten van Joep Gersjes. Iedere week op zondagavond van 11 tot 12 uur. Hartelijk dank en tot...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar één hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg. 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In heel Varenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.